Goedemorgen. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplus.

0: deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Even

0: dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op macri.be.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
1: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
0: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
2: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Münster aan een goede kant viel, zal ik zeggen. Maar dat winkt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
0: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaar en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wael schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Happy!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank je, ImoWeb!
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nostalgie Plus.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
2: Macri in Ronsen.
3: Nu verleng de solde.
2: In Ronsen of op macri.be.

0: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
1: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
0: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Unionspeler Camille van de Perre.
2: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het muntstuk aan de goede kant viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
0: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van den Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van den Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Wij zijn er klaar voor. Jij ook, hoop ik. Ik zie hier en daar nog wat slaperige oogjes, maar dat komt dik in orde. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 10:00. Goedemorgen, tijd voor het nieuws.
2: Goedemorgen. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing kwam aanrijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanna van de Winkel speelde finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoche in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
3: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
1: Welkom bij een nieuwe dag tijdens de zomer van je leven. Welkom bij Nostalgie Plus en de Flashback Top 40. Tussen nu en 1 uur neem ik jou 3 uur mee. Rechtstreeks vanuit ons radiohuis doen we dat. Naar augustus 1983. En dit is de top 3. Agneta op nummer 3. The Stars on 45, Proudly Presents The Star Sisters op nummer 2 en dit is nummer 1. Mike Goldfield samen met Maggie Reilly. Maar jij mag vanaf nu de geschiedenis herschrijven. En dat door te stemmen op jouw ultieme favoriet in de top 3. Of je mag ook je volledige top 3 doorgeven via onze site nostalgie.plus. Heel naar rechts in de rubriek. Schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan ook via de gratis app 0477-900-800.
4: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: Hij stond er nog net in, hoor, in het overzicht van de maand augustus. Want in juli was het een dikke top 10 hit. In Amerika was het zelfs de meest succesvolle nummer 1 toen van het jaar 1983. The Police en Every Breath You Take. Samples later gebruikt natuurlijk in I'll Be Missing You van Puff Daddy en zijn gevolg. En daardoor Sting, ja, hij was al, hij had al veel centen, maar is hij nog rijker geworden? Ik kan jou vertellen, en dat is echt waar, aan royalties, in verband met die Every Breath You Take, verdient Sting per dag, hou je vast, €1.500. En dat levenslang. Dat is toch een mooi spaarpotje. We zijn toe aan nummer 39 en dat is al de eerste nieuwe binnenkomer. L'Aventurier is het debuutstudioalbum van de Franse rockband Endorphine. Wanneer de titelsong op single verschijnt, worden er in Frankrijk alleen al ruim 250.000 exemplaren van verkocht. L'Endorphine op 39.
1: In de Flashback Top 40.

Indochine L'Aventurier op nummer 39, niet op binnen bescheiden hit bij ons, maar wel veel gedraaid op de radio. Hey Serge, 1983 was het jaar van de geboorte van mijn zoon Tommy. Weliswaar in december, maar in augustus begon mijn vrouwtje haar buikje toch te spannen. Dankjewel Frank voor deze informatie. En dit is een

0: Bettino Craxi wordt de eerste socialistische premier van Italië. In ons land wordt Eugène Michiels, ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, ontmaskerd als spion voor de KGB en de Roemeense Securitate. De Engelse krant Financial Times, toonaangevend in zakenkringen, kan na een drukkerstaking van 10 weken opnieuw verschijnen. En in de monding van de Oosterschelde wordt de eerste betonnen pijler voor de Oosterscheldekering afgezonken.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 36.

0: 37 Toto Cotungo, l'Italiano. Ik heb hier een bericht gekregen van Maya en Maaike. Wij stemmen voor puntje. Onderweg naar Emmadorp, verdronken land van Saaftingen, waar er vandaag heel wat te doen is. Leuke kraampjes, artiesten, kinderanimatie. En wij zijn daar aanwezig met de Vliegerclub om, als de wind het toelaat, demonstratie te geven met onze strandvliegers. Heel mooi daar. En op de hoek in Emmadorp is een heel leuk cafeetje. Hoe heet ik dat? Ja, daar ken ik alles van. Nee, dat is niet waar hoor. Zo dadelijk krijgen jullie nog de verkeerde indruk van mij. We concentreren ons op de zomer van 1983, augustus 83, met dadelijk George Benson op 36.
1: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
3: Dank u, Immoweb!
4: De Flashback Top 40.

0: George Benson met Lady Love Me One More Time op nummer 36 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op deze zondag. Ik doe een aantal vaststellingen. Het zonnetje schijnt al lekker. De koffie is zwart, de muziek is goud. Jullie zijn al zeer fanatiek aan het stemmen. En dat ondanks het relatief vroege uur. Daar zijn we heel blij mee natuurlijk. En er komen heel wat herinneringen binnen. En het gaat over het heden en het verleden. Erik die schrijft mooie herinneringen aan de vakanties in de Ardennen. En we zijn onderweg voor een midweek. La Roche. Oké, fijne vakantie Erik. En Jan die schrijft... Ah, Serge, 1983 maakte ik bewust mee. Ik deed mijn legerdienst in het verre kuuroord Arlsen, eerste jagers te paard. Ik werkte op de dienst militaire briefwisseling. Ik luisterde daar zelfs naar de Veronica Top 40, staat hier. De hitparade blaadjes, de gedrukte exemplaren, werden door mijn mama opgestuurd. En eventjes had ik pech daarmee, want door besparingen toen, door de regering Martens, was er een tijd een grote poststaking. In 83 begon ook de Italo Disco, Ryan Paris, Rigera enzovoort. Ik ben een grote fan. En daar heb ik goed nieuws, Jan, want die komen allemaal voorbij in deze top 40 tussen nu en 1 uur. Ook Searching I Gotta Find a Man, gezongen door de Britse zangeres Hazel Dean. Britse top 10 hit, die het ook bij ons goed doet in 1983. En in 2007 werd de song gecoverd door de Australische meidgroep Young Divas. Maar nu... Vrienden van de Hits, maak ik tijd voor de originele versie van Hazel Dean op 35.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En als je op zoek bent naar de lijst van deze Flashback Top 40, dan kan je terecht op onze site nostalgie.plus. Maar je kan je natuurlijk ook laten verrassen en achteraf de lijst bekijken. Hij staat er heel correct op, behalve de top 3 misschien, want jullie zijn erg goed aan het stemmen en het zou wel eens best kunnen dat daar grote verschuivingen in komen. Eurythmics, ze komen binnen op nummer 34 met een lied dat over een meisje gaat dat weet dat haar man vreemd gaat en ze wil weten wie die andere vrouw is. Eurythmics op 34. Who's that girl?
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Ja, goed nieuws voor de fans van de Eurythmics. We komen ze straks nog tegen in de Flashback Top 40. En dat geldt ook voor deze. Van Agdieta, Wrap Your Arms Around Me. De top 3 in de oorspronkelijke top 3. Dit is geen tussenstand. Want jullie zijn volop aan het stemmen. Misschien ook op deze. Stars of 45 proudly presents The Star Sisters. En dit, vrienden, is de oorspronkelijke nummer 1. Als extra service voor de luisteraars die er later zijn bijgekomen. Dit is de top 3. En het is aan jou om de geschiedenis van de hits te herschrijven. Dat kan via onze site of via onze gratis app 0477 900 800.

0: Leuk hè, The Beats op 33, Can't Get Used to Losing You. In de herinneringen uit 83, die blijven maar komen. Dan moet ik even scrollen, weliswaar. Maar er komt zoveel tegelijk binnen. Multitasken, Serge, multitasken. Jazeker, ik heb een gezonde dosis garage rock. Dadelijk op nummer 32 nieuw.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nostalgie Plus. Nieuw.
3: In de Flashback Top 40. Hey man.

0: my. Take that town and shake it around. Oh my, my, my, my. Take that town and shake it around. Oh my, my, my. Stray Cats binnen in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. En naar welke programma's keken wij in 1983? Bijvoorbeeld, ik heb hier een doorsnee donderdagavond. Het nieuws begon toen, echt waar, om 19:45, dus kwart voor acht. Gevolgd door het weerbericht met de legendarische weerman Armand Pien.
1: Eerst nu over naar wat noteren wij vandaag in België qua temperatuur.
0: En dan om 20:10 kunstzaken. Vijf minuten later begon Hoger Lager met Walter Capio. Dan was er Panorama, programma van de nieuwsdienst. En dan de Britse reeks Mackenzie, die later afgelost zou worden door Dallas. Maar dat is voor een volgende keer. Mesa Musica met Eva Maria op zondag. De Benny Hill Show, de IQ-quiz met Herman van Molle. Waar is de tijd? Verover de aarde. En de talkshow Mike aan Zee. En in 83 kwam die nog vanuit Nieuwpoort. En op de Duitse televisie zagen wij, echt waar, ik kan me dat nog goed herinneren, de Stray Cats met de plaat die we zo net draaiden. She's Sexy and 17. En daar figureerde een meisje. En die was absoluut geen 17 en verre van sexy. En dan heb ik... dit is het verkeerde knopje. Er zijn nog geen files. Maar dat komt nog wel. Glad to Know You, laten we het daar eens over hebben. Dat is een song geschreven door Chas Jankel en Ian Dury. De zangeres Kitty Grant vindt het nummer zo leuk dat ze er een cover van maakt. Kitty Grant in augustus 83 in de Flashback Top 40 van Nostalgie Plus.
2: In de Flashback Top 40.

0: Hij staat op nummer 37. Lady Love Me One More Time komt van George Benson. Hij staat op 36. Dit is Hazeldine, binnen op 35 met Searching. Wie is dat meisje? Who's That Girl? Eurythmics. Ook zij komen hier binnen op nummer 34. Can't Get Used to Losing You in de versie van The Beats op nummer 33. Stray Cats. Sexy and 17 op nummer 32. En zo net op 31, Glad to Know You van Kitty Grant. Onze twee volgende zomergasten waren afkomstig uit Turijn. Stefano Rota en Stefano Riggi leverden een van de grootste zomerclassics van 83. Vele bronnen vermelden dat het om de gebroeders Righiera gaat, maar dat is fout. Ze hebben namelijk dezelfde voornaam, maar hun achternamen zijn niet identiek. Stefano en Stefano zijn dus geen familie van elkaar. Hooggenoteerd in onze zomer 500 van een paar weken geleden hier bij Nostalgie Plus. Vamos a la playa, wat zoveel wil zeggen als laten we naar het strand gaan, leek een luchtige zomerclassic. Maar als je aandachtig naar de tekst van onze zomerse Nostalgie Plus classic luistert, merk je dat er wordt gezongen over de vervuiling van de stranden. Vamos a la playa ging tevens over de dreiging van kernwapens. En nog een leuk weetje. Het nummer werd geproduceerd door de gebroeders La Bionda. En die kennen we nog van One For You and One For Me.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Bad Boys van Wham op 29. Dadelijk een eendagsvlieg op nummer 28. En het is muziek van eigen bodem.
6: Your golden years. Nostalgie.
5: En om ruim 11 uur is het tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt een paar graden af.
5: Dankjewel. Bij ons bedraagt de buitentemperatuur nu 25 graden. Ik heb twee files die langer duren dan 10 minuten. Allereerst op de E17, daar verlies je een kwartier tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. En op de Brusselse buitenring daar verlies je 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat komt daar door een defect voertuig.
8: De Flashback Top 40
9: met Serge Haderman.
8: Nummer 28.

0: Nathalie, binnen op 28. My love won't let you down. Het bleef helaas bij deze ene hit. Wat is er geworden van Nathalie? Dan verwijs ik je graag door daarvoor naar het boek 500 unieke one-hit wonders van de bekende auteur Dennis Michiels. Oh la la, de Star Sisters zakken naar nummer 3 in jouw top 3. Dit is de eerste tussenstand. Proudly presents the Star Sisters Stars on 45 op nummer 3. En dat betekent dat Agneta in het voordeel is, want zij stijgt dan één plaats met haar Wrap Your Arms Around Me. Maar de meeste stemmen van jou het afgelopen uur ging naar deze. Michael Field en Maggie Reilly, onverbrekelijk verbonden ook aan die prachtige zomer van 1983 met Moonlight Shadow. Je mag blijven stemmen als je niet akkoord bent met deze volgorde. Als jij jouw favoriet eventueel hoger wil of later lager. Ja, hoger, lager, kan allemaal hier. En dat kan via onze site en via onze app.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, zeg dat wel. 1983, voor velen een prachtige zomer. Ik heb nog een paar anekdotes straks. En nu is het tijd voor een historisch radiofragment. In maart 1980 zonk de MV Miamigo. Dat was het zendschip van Radio Miamigo vroeger, maar in maart 1980 kwamen daar de Engelse en de Nederlandstalige uitzendingen vandaan van de legendarische Britse zeezender Radio Caroline. Maar ze bleven niet bij de pakken neerzitten. In augustus 1983 kwamen ze terug met een splinternieuw zendschip, de Ross Revenge, met daarop een zendmast van 90 meter hoog, de hoogste constructie ooit op een schip gebouwd. En je hoort nu een uniek fragment en daarna nummer 26 uit de Flashback Top 40.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: You're listening to a test transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence at 12 noon today. You're listening to a test transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence in precisely 9 minutes time. With

0: een van mijn favorieten uit de lijst. Op nummer 26, Stand Back. En ik zie tot mijn grote verbazing dat we nummer 27 vergeten zijn. Flash in the Pan, Waiting for a Train. Maar die hou je te goed straks. Flash in the Pan dus. Krijg je nog een heel leuk bericht binnen. En dat wil ik je niet onthouden. Leuk, deze top 40 uit 1983 kan me herinneren dat ik op 10 augustus 83 voor het eerst met het vliegtuig op vakantie naar Mallorca ging met mijn ouders. Ik was toen 9 jaar, mooie tijden. En dat komt van Alexander. Bedankt, Alexander. Het is hier een internationaal gebeuren, hoor, want voor de volgende nieuwe binnenkomer op 25 trekken we zelfs naar Zwitserland.
1: In de Flashback Top 40. I love you.

gisteren in de hitlijst van 77 waren ze er ook al bij met Hey St. Peter, hun allereerste hit. En nu met Waiting for a Train. Inmiddels zijn we 1983, Flash and the Pan, die waren we even vergeten, op nummer 27. En op 26 hadden we dan Stevie Nicks met Stand Back, I Love You van Yellow op 25. We zijn weer helemaal bij. En als je nog eens wil nakijken, dan kan je terecht op onze site. En je klikt gewoon op Flashback Top 50. Top 40 is het. En de hele lijst komt tevoorschijn. Een heel mooi duo nu op nummer 24.

0: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
1: In Amsterdam streekt een 16-jarige skinhead de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Duinmeijer neer. Deze overlijdt één dag later in het ziekenhuis. Bij terugkeer uit ballingschap wordt de Filipijnse oppositieleider Benigno Aquino Jr. op het vliegveld van Manila doodgeschoten. En tenminste 250.000 mensen nemen in de Amerikaanse hoofdstad Washington deel aan een betoging voor de rechten van de zwarte minderheid, voor het recht op arbeid, voor de vrede en tegen de wapenwetloop.
0: De Flashback Top 40.

0: Wat een combinatie, Shirley Bassey en acteur Alain Delon, Fault I'd Ring You op nummer 24. En op 23 de veel te vroeg overleden Irene Cara. Flashdance, What a Feeling. Dadelijk op 22, nieuw. Geen dom blondje, maar ze zingt over de vooroordelen van of tegen blondjes.
1: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.
2: Nieuw. In de Flashback Top 40.

zomer 1983. Met de Love Blonde van Kim Wilde. Nieuw binnen op nummer 22. Dadelijk gaan we beginnen aan de top 20. En ik ben heel benieuwd hoor voor de finale. Zometeen krijg je nog een tussenstand. Nog even geduld. Dit is ondertussen nummer 21.

0: My Love Won't Let You Down op 28. Waiting for a Train komt uit Australië. Flash in the Pan op 27. Stevie Nicks, Stand Back op 26. Een liefdesverklaring uit Zwitserland, Yellow and I Love You op nummer 25. Shirley Bassey en Alain Delon op 24. What a Feeling, Irene Cara op nummer 23. Kim Wilde binnen op nummer 22 met Love Blonde. En zo net op nummer 21, Barry Biggs en Love Come Down. Toen Kevin Godley en Lol Cream mid-70's uit de legendarische Britse band 10cc stapten, dachten vele muziekliefhebbers dat het snel bergafwaarts zou gaan met de groep. Maar na hun vertrek scoorden ze nog classics zoals The Things We Do For Love en Dreadlock Holiday, hun grootste hit. In 83 scoren ze onder meer met Food for Thought en Feel the Love. En nu komt het. De clip van Feel the Love wordt geregisseerd door, jawel, Kevin Godley en Lol Cream. Inmiddels ex-10cc.
1: In de Flashback Top 40.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 19.

0: Miguel Brown. So many men, so little time. Op nummer 19. En daarvan op nummer 20. Nieuw 10cc. Feel the love. De Flashback Top 40. Iedere zaterdag en iedere zondag. Tussen 10 en 1 hier bij Nostalgie Plus. En dat in samenwerking met Ment 55. Met een heleboel leuke programma's en natuurlijk ook heel veel muziek. En ik kom daar elke dag iets vertellen over een artiest, artiesten of groep uit de Flashback Top 40. En dat doe ik tijdens het 5 voor 12 moment. Je raadt het nooit, om 5 voor 12. En s'nachts of bijna om middernacht om 5 voor 24 uur. En vanmiddag op Ment 55 de 100ste aflevering van de muziekshow. Om 5 uur deze namiddag is er Play That Song. En om 6 uur achter de schermen van het Witte Paard. En om 9 uur in de koffer met Daisy Thijs. Dat lijkt me bijzonder gezellig. En dat allemaal bij Ment 55 in samenwerking met ons.
1: Nostalgie Plus.

zomer komt uit je radio. Tenminste, als je bent afgestemd op Nostalgie Plus. Kan natuurlijk ook via je smartphone, via televisie en andere toestellen. Je pc ook nog. Carlos Santana, Willie Nelson en Booker T. Jones. Mooie combinatie. They all went to Mexico. Ik krijg hier net een bericht van Anneke uit Mechelen. Wat een heerlijke lijst weer al uit 1983. Wat was het fijn om jong te zijn. Ik was 13. Jeugdsentiment met groetjes van Anneke. Genieten, dat is de boodschap op deze zondag. We gaan richting 12 uur met Electric Light Orchestra. En nu David Bowie.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, toch?
2: Echt?
3: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen.
1: Nu verlengde solde.
4: In Ronsen of op maakrie.be.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Bijna tijd voor het laatste uur van de Flashback Top 40 met op nummer 14, schrik niet, een plaat uit 1978. Your golden years, nostalgie. Het is 12 uur, dat betekent tijd voor het nieuws.
8: Goedemiddag. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinne Rombouts.
9: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is de precieze doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
8: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond.

0: maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
1: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
0: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de tiende naar de zesde plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23ste plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: En bij ons is het momenteel 27 graden. Het verkeer op de E17, Sint-Niklaas Kortrijk, verlies je 24 minuten van Gentbrugge tot Zwijnaarden. Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy. Op de E40 richting Kust, 11 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. De Brusselse buitenring, 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En ook nog in Brussel op de binnenring dan, daar verlies je 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Sta je ergens anders stil, dan is dat nooit langer dan 10 minuten.
3: De Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
3: Nummer 14.

Eerste hit van Grace Jones en naar aanleiding van andere successen eind 70s, begin 80s, werd deze nog eens een keer heruitgebracht met succes. La Vie en Rose op 14, daarvoor op 15. ELO, Rock and Roll is King en natuurlijk China Girl van David Bowie. Ik heb hier een heel leuk bericht van Tom Klaus. Dag Serge, nog vergeten mijn top 3 door te geven? Wel, het kan nog altijd. Eigenlijk mogen alle top 40 singles in de top 3. Dus, we houden wat goed is en dan deelt Tom zijn top 3 door. Maar, hij schrijft ook, in 1983 was ik 13 en je raadt het al, stapelzot op de hits van toen. In die tijd was er nog geen internet, dus had ik een afdeling in mijn aardrijkskundekaft gemaakt op school, waar ik op grote witte bladen schreef welke singles en artiesten ik geweldig vond. Met een deel voor gouden ouwe, een deel voor grote hits en een deel voor hittips. Op school werd ik soms betrapt op neuriën tijdens de les. En thuis kroop ik elke dag naast de radio om nieuwe notities te maken van het hitlandschap. En wat er daarna nog allemaal gebeurde, is voor een andere keer. Radiogroeten van Tom Klaus. Hey Tom, heel leuk bericht. Dank je wel daarvoor. En over de top 3 gesproken, ik heb de laatste tussenstand. Star Sisters on 45 op nummer 3. Oei, oei. Voor het eerst niet meer op nummer 1. Nu op nummer 2. Michael Field en Maggie Reilly, Moonlight Shadow. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Tenminste, jullie hebben hem zo gestemd. Agnetha Fieldkoop, Wrap Your Arms Around Me. Maar ik voeg er volledigheidshalve nog aan toe dat het verschil in percentage heel klein is tussen de nummers 1 en 2. Benieuwd dat er uiteindelijk door jullie naar de eerste plaats gestemd gaat worden. Als je al gestemd hebt, hou je niet in hoor. Tenminste, als je niet akkoord bent met deze volgorde. En dat kan natuurlijk via onze gratis app of via onze website.

0: Flashback.
1: Top 40. Nothing can stop you when
2: you leave. Nieuw op nummer 20, Feel the Love van 10cc. Miguel Brown staat op nummer 19. So many men, so little time.
3: Nostalgie plus.
4: Sla je aan om me
2: heen. Dat zijn de woorden van Bonnie St. Clair. En zij staat genoteerd op nummer 18. They all went to Mexico. Het is Willy Nelson samen met Carlos Santana. They all went to Mexico op 17. David Bowie met China Girl. Wij noteren hem op nummer 16. Hello, Electric Light Orchestra op nummer 15. Opnieuw uitgebracht in 83, Grace Jones, La Vie en Rose op nummer 14. Dit zijn de Eurythmics. Love is a Stranger op nummer 13. Clubhouse met een compilatie van Do It Again van Steely Dan en Billie Jean van Michael Jackson. Michael die staat op nummer 11. We hebben hem zo net gedraaid. Wanna be starting something.
0: Nummer 10.

0: bijzonder succesvolle eendagsvlieg, deze Michael Cimbello. Het volledige verhaal achter Schizomania kan je dan ook terugvinden in het unieke boekwerk van Dennis Michiels, 500 unieke one-hit wonders. Dadelijk, op nummer 9, de hoogste nieuwe, en die komt van Fabio Rossiglio. Dat is, Fabio Rossiglio zelfs. Maar dat zal je niet veel zeggen. Het is een echte naam. Het is een Italiaanse songwriter, muzikant en acteur. En hij scoorde een hele grote, maar wel iets late zomerhit.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct mijn slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Happy birthday!
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank je, ImoWeb!
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus. Nieuw.
6: In de Flashback Top 40.

Uit de film Octopussy, Rita Coolidge, All Time High op nummer 9. Voorafgegaan door onze hoogste nieuwe Dolce Vita van Ryan Paris op nummer 8. En dan nu, een van mijn persoonlijke favorieten. Het is tevens ook de kortste plaat uit deze Flashback Top 40. Dus geniet ervan.

0: Nostalgie Plus, afdeling klassiek, Berdien Stenberg met Ronde Russo. Op nummer 6, voorafgegaan door Bow Wow Wow op 7 met Man Mountain. Vrienden, om bijna 10:50 is het de hoogste tijd voor de top 5.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Nummer 5.

Freeze, A-I-O-U, op nummer 4 en op nummer 5. Iemand zei, dit is Annabel, ze moet nog naar het station. Hans de Boy, nummer was origineel van Boudewijn de Groot trouwens. En Hans die woont tegenwoordig nog steeds in het centrum van Antwerpen. 4, Freeze en, ja hoor, ik heb de stemmen geteld. Het was een heuse job. Maar met plezier gedaan en in eer en geweten geteld. En het is spannend, hè? Maar ja. Ik ga hem opstarten. Iedereen klaar? Goed? Dit is jouw top 3 uit augustus 1983. Dit is nummer 3.

de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Nummer 2.

0: Zo begonnen we de top 10 met Michael Cimbello. She's a Maniac op nummer 10 in de lijst. Negen was onze hoogste nieuwe Dolce Vita van Ryan Paris. En dan op nummer 8, Rita Coolidge, All Time High. Zeven was voor Bo-Wo-Wo. En op nummer 6, de Nederlandse fluitiste Berdien Stenberg met Rondo Russo.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Hans de Boy met zijn Annabel. Hij staat op nummer 5. Freeze op nummer 4. De Star Sisters on 45 op nummer 3. En dan op nummer 2. We horen er straks al de Nederlandse versie van Bonnie St. Clair. Sla je arm om me heen. En dit is die van Agnetha, de originele. Wrap your arms around me. Nummer 2. De Flashback Top 40, als je hem nog eens wil nalezen. Hij staat online, www.nostalgie.plus. Heel veel luisteraars die weer gestemd hebben. We gaan één luisteraar, het zijn er eigenlijk twee, hè, want je mag nog iemand meenemen. Een plezier doen met een duo-ticket voor de cinema, film naar keuze, met partner naar keuze. Gezellig. Jeffrey van de Wielen, van harte gefeliciteerd. Dank allemaal om mee te stemmen. Ja, en dan is nu het moment aangebroken, hè? De grote nummer 1. Jouw nummer 1, want jullie hebben allemaal gestemd. De meeste stemmen gingen naar Mike Oldfield en Maggie Reilly. Populairste single in augustus 1983. Onze nummer 1 is Moonlight Shadow.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op macri.be.
4: En er wacht weer een zomerse week, maar ook een zomerse playlist natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Met zometeen al Kaoma. Your golden years. En meteen daarna Frankie Valli. Goedemiddag, dit is het nieuws.
5: Goedemiddag. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinne Rombout.
6: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
5: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
7: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
5: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dietrich gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro.

0: Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
1: De zomer van je leven.
2: Tony Talboom.

Pussycat, ja, als je die toen voor de eerste keer hoorde, dan dacht iedereen, dit is een Amerikaanse band. Maar nee hoor, ze komen uit Brunsum, dat weten we ondertussen allemaal. En die country-klank, die is volledig zelf geleerd. Nooit een voet in Amerika gezet, maar toch scoort ze nummer 1 in de UK met Mississippi. En straks ook een strafverhaal. Een man die zichzelf liet opnemen in een psychiatrische kliniek en daar ook nog eens een song heeft over gemaakt.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: classics die matchen bij het weer. Shine van Aswad straks. En Alice Cooper, die checkte zichzelf in 1978 in voor alcoholverslaving. From the Inside, dat album gaat volledig over die ervaring. Geen theater, gewoon het leven zoals het is. En bij rocksterren kan dat soms wel extreem zijn. How you gonna see me now?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Welkom bij Nostalgie Plus. Hier hoor je ze het hele jaar door. De grootste classics met nu een nummer dat een andere band weigerde. En ze hadden er meteen spijt van. Yellow River werd eerst aangeboden aan de Tremaloos. Ze sloeg het af en Christy nam het zelf op en scoorde een wereldhit. Ja, de Tremaloos, die hebben wel even opgezet.

0: Status Quo, dat is niet zomaar een band. Hè. 57 Britse top 40 hits. Whatever You Want is er eentje van. Your golden years. En ook de Beach Boys en Dolly Parton komen eraan. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. Niet alleen bij ons, maar ook in China worden er recordtemperaturen opgemeten. In Hongkong werd het 36,9 graden, dat meldt het Meteorologisch Instituut daar. Sinds het begin van de metingen in 1884 was het daar nog nooit zo warm. Door de klimaatverandering komt extreem weer al maar vaker voor. Aan de oostkust van China is de tyfoon Dolphin aan land gekomen. Bijna 1500 vluchten zijn uit voorzorg geschrapt en bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De tyfoon brengt stortregen en felle wind met zich mee. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval. 7 mensen raakten ook licht gewond en meer dan 5000 gezinnen zitten daar zonder stroom. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Straks het nummer dat Bryan Adams een wereldster maakte. En nu een cover van een song dat 20 jaar eerder ook al een nummer 1 was. Hetzelfde nummer, twee generaties. Ja, twee keer raak. Eerst Sonny & Cher en dan deze versie. UB40 en Chrissy Hynde.

0: Daarom maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Onderweg naar Simon & Garfunkel, maar ook Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. En een nummer dat Tina Turner op 44-jarige leeftijd naar nummer 1 bracht in Amerika. Voor het eerst in haar carrière. Maar nu verder met Bryan Adams. Geboren in 1959, in de zomer van 1969, zat hij op de lagere school. De verhalen over zijn gitaar en zijn eerste liefde, ja, die zijn dus volledig verzonnen. Maar toch voelt elk woord echt. En deze song maakte van hem een echte wereldster.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Your

Ze zat al decennia lang in de muziek. Hè. En dan scoorde Tina Turner op haar 44ste haar allereerste nummer 1 in de Verenigde Staten. In een industrie die vrouwen na hun 40ste liever vergeet. Nou, zij deed gewoon net het omgekeerde. Hè. Gewoon ervoor gaan. Dat is Tina Turner. Hè. Volle bak power.

Dit weekend Pride in Antwerpen. En Ramse Shaffy was een van de eerste bekende Nederlanders die openlijk voor zijn geaardheid uitkwam. In een tijd waar dat allesbehalve vanzelfsprekend was. Hè. Nou, de wereld die haalde hem in, gelukkig. Hij was daar al lang. Al dacht iedereen ook dat hij een relatie had met Lisbeth List. Dat kwam natuurlijk door dit nummer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Kom, laat je inspireren.
1: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
0: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
0: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Ja, deze week kregen we treurig nieuws dat Jernie Kaagman was overleden. Ik eer haar met haar grootste hit op de radio.
3: Your golden years.
2: Weekend van Earth and Fire. Goedemiddag, dit is het nieuws.
4: Goedemiddag. Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël zal zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. En in Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 anderen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
5: De zomer van je leven.
6: Tony Talboom.

mooie muziek die blijft voor altijd. Hè. En dat geldt zeker voor de stem van Jenny Kaagman. Vorige week namen we afscheid van haar. Maar haar nummers die blijven ons nog heel lang vergezellen. Hier bij Nostalgie Plus. Dankjewel voor al die muziek. Je bent hier op de goede radio met deze van Elvis. Nee, niet die Elvis. Elvis Crespo. Ja.

Voor wie graag een verfrissend buitje wil, straks Supertramp en Irma Franklin. Ze is de ouderzus van Aretha. Haar hele carrière stond ze in de schaduw van de Queen of Soul, maar talent had ze wel evenveel.

0: dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op macri.be. Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Your

In de playlist op deze zondag Marvin Gaye en Earth, Wind & Fire. En tijdens de Koude Oorlog was hij een superster in Oostbloklanden. Maar hij kwam uit Ierland. Wie dat is, onthul ik straks. Maar nu volle bak vakantiesfeer. Niet uit Argentinië. Hoewel de panfluiten en Zuid-Amerikaanse sferen je meenemen naar daar, kwamen de muzikanten gewoon uit Eindhoven. Nu ja, in Eindhoven heb je ook een luchthaven. En van daaruit vlieg je ook heel makkelijk naar de zon.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Verder met Joe Dolan. Hij was beroemder in de Sovjet-Unie dan in zijn eigen land. Hij was een megaster in Oost-Europa. Tijdens de Koude Oorlog, zijn platen werden achter het ijzeren gordijn gesmokkeld in landen waar westerse muziek verboden was. En daar kennen ze Joe Dolan uit hun hoofd. In Ierland was hij op dat moment de meest gewilde vrijgezel. En dat vond hij ook wel leuk, denk ik, want hij trouwde nooit.

Wel weer een mooie zomerhit. In het blauw geschilderd blauw. Dat is de echte titel. Nel blu del pinto del blu. Domenico Mondongo schreef het in 1958. Niemand wil die titel. Iedereen kent Volare. Ook in deze versie van de Gypsy Kings.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: In dit uur heerlijke classics van Kool & The Gang. Elton John en Kiki Dee en Tom Jones is er ook bij. Your golden years. Alweer een playlist om naar uit te kijken. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
8: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was iets achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft hij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
7: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zo de Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
9: Zomer van je leven.
10: Tony Talboom.

zondag. Ook dan geniet je bij Nostalgie Plus van de allerbeste classics. Ellen Foley die is onderweg, maar ook Stevie Wonder. En straks een band die zijn naam dankt aan een voetbalclub en niet aan de haarkleur van de zanger, zoals iedereen denkt. Maar eerst deze van Kool & The Gang.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Als je nog een zomerhit nodig hebt, blijf bij ons, want Ramaya van Afrika Simone komt eraan. Eerst Simply Red. De naam verwijst naar Manchester United. Mick Hucknall is een fervent United-fan. Ja, rood bloed, rode haren, rode naam. Toeval bestaat niet in Manchester.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

omdat we graag Vlaamse classics horen. Straks Jeff van Uitsel bij Nostalgie Plus. John Lennon die schreef Child of Nature op retret in India. Het ging over spiritualiteit. Jaren later herschreef hij de volledige tekst tot Jealous Guy als verontschuldiging aan zijn madame. En Roxy Music bracht het jaren later uit als eerbetoon aan diezelfde John Lennon. I was

0: blijven mijn.
1: Nostalgie Plus, we blijven je verwennen op deze zondag met de allergrootste classics. Straks onder meer Rick Astley, Brotherhood of Man, Toto, maar ook een zalig nummer van Kajanin. Blijf erbij, dit is nog de Love in Spoonful. Ik wens je nog een zeer fijne

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Goedemiddag. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
1: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
0: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
2: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was iets achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
0: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald, omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
8: Dank u, Immoweb!
9: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Macri in Ronsen.
7: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op macri.be.

0: Goedenavond. We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Henau.
1: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
0: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestan was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Tourney. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte eindzegen na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. In ons voetbal heeft AA Gent zijn openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gentcoach Rick de Mil.
2: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we om me verder werken.
0: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden.

0: your body, baby, do that conga.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming, Frank Turgot, zag het gebeuren.
1: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan ik van vermoed dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht tussen de mensen.
0: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel en ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Henao.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
0: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerste op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
3: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we aan me verder werken.
0: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter en hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook al steepleloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. TK begint morgen. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Nostalgie.
3: Let me say the sense.

take your love to town. For God's sakes, turn around.